0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond. Met Stef Leeuwenaert.

De ochtend stond bij Radio Nova op 4 juni. En ik kan het misschien wel even meegeven. Zou ik het verklappen? Nee, ik ga nog een beetje wachten, want het is voor mij toch wel een heel bijzondere dag vandaag.

Leuke muziek van Coma en dat met die Danza Kundo Lambada. En zo gaat het maar verder. Hè. Ik kan jou ook even zeggen, ik zei het al in het begin van het programma, vandaag een speciale dag en dat gaan we vieren op Radio Nova. Ja, het is de verjaardag van Jumpy van Vlaanderen, dat is een collega, een radiocollega van mij, van een ander radiostation. En wij zijn samen jarig. Vanavond wordt dat gevierd.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

rubriek van jou die het allemaal doet. De blik van onze luisteraars en Colin Meijer. Ja, die show vanavond, de verjaardagshow, noemen we hem, van Zempi en Stef. Die gaat door vanaf 18 uur live hier bij Radio Nova. Dus als je wil meeluisteren, zeker doen vanaf 18 uur.

tegenwoordig woont hij ook in Spanje. En ja, met optredens komt hij elke keer naar België. Yves Segers en Rosie Rosa Rosanna. We gaan ook nog eens binnen een paar minuten naar de krantentehighland.be gaan kijken. Maar voor we dat doen, een plaat uit 1983. Bananarama en Cruel Summer.

Vrouw van mijn dromen, Mocho Cerveza en Dennis van Dam. Ja, je hebt het gisteren gehoord, het triestige nieuws. Margriet Hermans, 72, overleden na een korte strijd tegen agressieve kanker. Diagnose viel pas eind april. En een ode gaan we haar geven, onze Margriet hierboven. Kijk Margriet, vaar met me mee.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

terug naar het jaar, hou je vast, 1995 met Shanna. En ik geef je hart vannacht aan mij. Een van de laatste platen in deel 1 van onze ochtendstond. Wel, dat gaan we nog even meegeven aan Octopus en South of the Border. Tot zo na 9 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij, en degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch

0: de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Tamara en Tom en Hou Me Nog Een Keertje Vast. Trouwens een nieuwe single van hen. Welkom in deel 2 van onze ochtendstond bij Radio Nova. Nog tot 9 uur, tot aan de komst van, jawel, Jantje Bakker.

Christian Vital. Heel wat luisteraars zullen tevreden zijn met deze Franstalige Angelique. Straks gaan we nog even een ode brengen aan Margriet Hermans, die helaas ons heeft verlaten gisteren na een kleine

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Wij draaien lekker
5: ons eigen goesting.
4: Welkom bij Radio Nova.

Joey Knipping en mijn lieve jongen. Ben ik ook een lieve jongen? Ja, misschien wel op mijn verjaardag, want dat is het wel. En ook de verjaardag van Jampie van Vlaanderen. Zijn al luisteraars die berichtjes hebben gestuurd, waarvoor bijzondere dank. Dank u wel allemaal dat jullie aan mij al hebben gedacht, zo vroeg in de ochtend. Andrea Berg.

Michel Veugin en une belle histoire. Advocaat John Maats treedt op voor echtgenote buschauffeur Drama, dat drama daar in Buggenhout. En al die aantijgingen, zegt ze herkent haar man daar niet.

dochter van Margriet Hermans, gisteren helaas van ons heen gegaan. En ja, je zag het ook op tv. Allemaal odes werden gebracht aan Margriet. Verschillende tv-zenders pasten hun programmering aan. Radiozenders pasten hun programmering aan. En wij gaan dat ook doen in onze ochtendstond. We gaan Margriet nog even draaien als ode aan haar, ook in deel 2. Margriet Hermans, een leven samen.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

of the Cat uit 1976 en L. Stewart. Ja, na alarmmail van busfirma Infrabel vindt dus geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggehout. De Romeo's, wel, heb ik ook even mee.

Buzz. Crazy Horse uit 1971 met J'ai tant besoin de toi. Wat een klassieker in onze ochtendstond. Straks is er Jantje Bakker net na 9 uur. En weet één ding, de verjaardagshow van Jumpy en van mezelf, die gaat ook door live hier bij Radio Nova vanavond vanaf 18 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria Elouadi zal

0: We kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Jordi Weijer met de grote race. Er is er eentje jarig. Hoera, hoera. Ja, onze Stef Leeuwenaert is jarig. Een gelukkige verjaardag, Stefke. Want ook vandaag weer was hij heel vroeg uit de veren. Ja, zelfs op zijn verjaardag. Voor zijn programma De Ochtend stond hier bij Radio Nova. Het Muziekpaleis tot 11 uur. Van harte welkom.

Dan Hick is mee. We gingen terug naar 63 met de Christians. Nederlandstalig werk van Gary Heger. Als liefde vleugels geeft.

Gerheger met als liefde vleugels geeft. Ook al was Vlaanderen voorbereid, gisteren stonden we toch wel aan de grond genageld. Zangeres Margriet Hermans is niet meer. Haar zus kwam nog overgevlogen uit Amerika, maar voor een ander bezoek was er dus geen tijd meer. Het waren de laatste weken van Margriet Hermans. Ze was de meest levenslustige vrouw uit de Vlaamse showbiz. Dat zet pijnlijk contrast met hoe ze stierf. Zo ziek was toch wel Margriet Hermans. Zo snel ging het dan. Dat er nergens nog tijd voor was. Niet voor een bezoek, niet voor berichtjes. Enkel haar dochter, haar man en een paar familieleden uit Amerika overgevlogen. Zus zagen haar nog. Heel veel sterkte aan familie en vrienden van Margriet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: leuker zijn.
1: Herbert Verhagen met Waarom heb jij niet nee gezegd? Geniet van de muziek hier bij Nova. Iedere dag weer eigenzinnig en anders. El Martino.

Doran uit 90 met Meisje. Als ik met de collega's spreek, hoor ik vooral onbegrip. Niemand snapt hoe zoiets is kunnen gebeuren. Dat zegt dus de schoolbuschauffeur Freddy Schreurs in nasleep van de dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Bij anderen komt het minder als een verrassing, onder meer door de moeilijke werkomstandigheden. Het is veilig aankomen belangrijker dan op tijd aankomen.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Laureline, dat team wacht met elke dag een lach. Prachtig, prachtig deze opname. Tony Servi en dat met jij.

Wat een stem, wat een stem. We gingen terug naar 61 met Bobby Cortilla. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de

0: 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Jan Bakker tussen 9 en 11 bij Radio Nova.

En drie met de vleugels der liefde. Ook het weer gedeelte van het muziekpaleis hier bij Roma. Frans van Adrichem met een groot geheim.

Frans van Adrichem met een groot geheim. De verzoningsprocedure tussen vakbonden en directie bij Volvo toeleverancier Plasman heeft niet tot een akkoord geleid. De staking bij de toeleverancier wordt dan ook wel voortgezet. Daardoor blijft ook de productie bij Volvo zelf stil liggen. 4.500 arbeiders zitten thuis op economische werkloosheid.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Nova. Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Zij was helemaal van streek, ons Wendy. Wendy van Wanten met Jij bent mijn leven. In Assen, daar zijn de werken gestart voor de heraanleg van een hopmarkt. Het is een enorme bouwwerf waar over enkele jaren een nieuwe dorpscentrum zal staan. Er komen dus 85 appartementen, 6 woningen en een ondergrondse parking. De eerste bewoners die zullen hun intrek kunnen nemen in 2028.

Rika met Vlinders. Ja, wat met onze oude dag. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum die blijft stijgen. Volgens de nieuwste Okra-barometer betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.359 per maand. Dat is €572 meer dan het gemiddelde pensioen. Oudere vereniging Okra die maakt zich zorgen. Ja.

Bureau Albin. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker. Nova.

dit is toch wel gewoonweg schandalig. De Nederlandse politie heeft een netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen uit hun eigen omgeving zouden hebben gedrogeerd, verkracht en dan ook nog eens gefilmd. De daders die deelden stiekem de gemaakte beelden in een besloten online groep, waar ze ook tips gaan uitwisselen over de beste manier om hun slachtoffers te gaan verdoven. De zaak kwam aan het rollen na tips van de inlichtingendienst uit Duitsland en Engeland.

Rijnmer, Chamaat, Witte Parels. Zeg graag tot morgen, dan zijn we weer vrijdag bij de Truc van de Partij. Hier om 9 uur bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstaan eraan. Dit is nog Joeri Sprenkels. Ik zit hier met mijn foto's. Tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een hele.

Ja, als ik zeg Hans Bouwens, dan zegt u dat waarschijnlijk helemaal niks. Maar als ik zeg George Baker, inderdaad, dan gaat er wel een belletje rinkelen, denk ik, hè. De man achter de Paloma Blanca en dergelijke. Samen met zijn band, de George Baker Selection, scoorden ze heel wat hits. En daar was uiteraard dit nummer ook bij. Een plaat die werd uitgebracht op 7 oktober 1969. Dat was inderdaad die welgekende Little Greenback. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, het is 11 uur voorbij. Dat wil zeggen uw dagelijkse afspraak met Lunchje met Ruud. Een programma dat we doen tot en met 1 uur. En dat allemaal alweer al op deze donderdag, vandaag 4 juni. U heeft vanmorgen waarschijnlijk hetzelfde gedacht als ik. Toen u uw ogen opendeed, toen u naar buiten keek, dat u dacht van haha, het lijkt wel herfst. Wel, het lijkt wel inderdaad of dat we er middenin zitten. Redelijk wat wind, af en toe wat regen en dergelijke. Een graadje of 16, 17, dat is allemaal niet al te veel. We zijn de afgelopen weken wel wat verwend geweest. Ja, we moeten het eventjes met dit stellen. En ik heb al even vooruitgekeken. Ik hoop dat het niet liegt, maar in de loop van volgende week zie ik toch wel enige vooruitgang komen. Dus we moeten daarvoor één ding doen, dat is het weerbericht een klein beetje in de gaten houden. 2 uur lang gaan we weer veel muziek voor jullie draaien. We hebben straks in deel 2 onze gekende zaken die elke dag weer terugkeren. Dat zijn de quote en de plaat van de dag. En voor de verder rest gaan we ons eigen gewoon lekker amuseren. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Goedemorgen.

Ja, het is allemaal puur Nederlands hoor. Nederlandse band, de Classics met redelijk wat hits. En dat situeerde zich allemaal in de jaren 70. Dat was inderdaad een plaat die niet zo vaak wordt gedraaid. Dit was My Lady of Spain. Ja, de dames van K3, de Originals, die zijn bezig aan de laatste reunieconcerten in de AFAS Dome in Antwerpen. De gewone K3 die we gewend zijn, die zijn bezig met een musical, als ik het allemaal goed begrepen heb. En ze hebben ook nieuwe muziek uitgebracht. Ik heb dat hier gevonden. Het klinkt allemaal heel vrolijk. Dit is de zomer van Oya Lele.

0: Ja, het was al een heel oud liedje, hè? 1968. Het werd gezongen door Jack de Nijs, Stapel op Lulu. En misschien gaat er bij u wel een belletje rinkelen als ik zeg Jack de Nijs. Want inderdaad, hij is ook beter gekend als Jack Jersey. Hij zong dus in het begin van zijn carrière Nederlandstalig liedjes. Later werd dat Engelstalig met heel wat hits, zoals onder andere Papa Was a Poor Man. Inderdaad, Jack de Nijs alias Jack Jersey.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Ruud van Opstal neemt je mee terug in de tijd.

Manfred Mann uit de jaren 60. In de jaren 70 werd dat allemaal Manfred Mann Earth Band met onder andere hele leuke hits. Maar dit was dus een echte klassieker uit de begin jaren 60. Het nummer dat heette Do I Diddy Diddy. Heel even in de kranten aan het kijken hier ook nog van deze morgen. En dan zie ik toch wel dat die supermarktenoorlog lekker verder gaat. Jawel, Aldi die wil de winkels gaan openen op zondag in de voormiddag. Allemaal tot een uur of één. En nu zie ik hier ook nog staan dat men bij Colruyt van plan is om nog lekkere verse broodjes en dergelijke te gaan bakken, zodat we daar toch 's morgens ook ons pistoletje kunnen gaan halen. Dus ja, het rommelt flink tussen de supermarkten. Men wil zoveel mogelijk klanten naar hun winkels krijgen. En ja, gelijk hebben ze toch, hè? Hey, goedemorgen. Net jullie radio aan. Dit is Radio Nova op de donderdag met nu nieuwe muziek voor Gary Hagger.

Ja, de zomer laat het heel even afweten. We waren beter gewend natuurlijk. We waren het al een beetje aan het gewoon worden. Maar op de afgelopen dagen is het allemaal een stukje minder. Daarom zorgen we een klein beetje voor wat zomerse muziek op de radio. Al moet de officiële zomer nog beginnen. Dat is allemaal voor 21 juni. Nog zo'n, ja, nog een dikke 2 weken. En dan is het allemaal zover. Dan gaat dat allemaal weer officieel van start. Goedemorgen.

ben ik toch heel even moeten gaan zoeken, want hoe zat dat ook alweer al met die havenzangers uit Nederland? Ze begonnen in 1972 als het El Mondo Combo. In 1977 veranderden ze hun naam naar de havenzangers. Ze scoorden hits met onder andere Greetje uit de Polder, Daar bij de Waterkant en nog zoveel meer. Ja, inderdaad, die welbekende S'nachts na tweeën. De havenzangers, ze bestaan nog altijd op de dag van vandaag. Alleen zijn ze nog maar met z'n tweetjes. Vroeger was het een volwaardige band, maar nee. Nu doen ze nog met z'n tweetjes verder. En ze zorgen nog altijd voor hele fijne muziek. En dat hoorde jij hier, want dit was een nieuwe single uit sinds vorige week. En dat draaiden wij hier al bij Radio Nova. De havenzangers dus, en het is nooit goed.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Dit is Radio Nova.
7: Dit is München met Ruud.

Ja, dat zal dan ook inderdaad gebeuren. De wereld draait gewoon verder, ook al is ze er niet meer. Margriet Hermans, gisteren overleden, kwam toch flink binnen, moet ik zeggen. We hebben daar gisteren ook dan nog uitgebreid gedraaid hier op de radio. De kranten staan er ook nog helemaal vol van. Margriet Hermans, tezamen met Yves Reinaerts en De Wereld. De wereld, die draait inderdaad verder.

Ja, het gebeurt niet al te vaak, hè? Een Franstalig liedje hier op de radio. Van Debut de Soirée en Nuit de Folie. Dat was alweer 1988. De lunch komt eraan. We gaan richting 12 uur. Dat wil zeggen zometeen een update van het nieuws. Al hetgeen wat er in de wereld gebeurt, horen jullie binnen enkele ogenblikken. En daarna gaan we verder met deel 2 van dit programma. We trachten uiteraard de plaat van de dag te doen. De quote van de dag, het komt er allemaal nog aan. Dit zijn de Isley Brothers.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een smakelijk eten.
0: Ruud van Op.

0: Wordt veel te weinig gedraaid op de radio. Tenminste, dat vind ik toch. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Een prachtig nummer, een lekker rustig nummer. En zo af en toe mag dat wel eens een keertje. Dat was uiteraard die welbekende Main Street. Hey, goedemiddag allemaal. Ja, de donderdagnamiddag van Radio Nova is aangebroken. Dat wil zeggen dat we nog hebben tot en met 1 uur om jullie te vermaken tijdens jullie lunch met de allerleukste muziek. Daar zit natuurlijk zometeen de plaat van de dag bij. De quote van de dag hebben we straks ook nog rond 12:30. Later op de namiddag nog Frank de Groef. Wat hebben we nog? Oh ja, Patrick de Groot komt ook nog langs en vanaf 6:00. Dan wordt er hier een verjaardagsshow gepresenteerd. Dus zeker blijven luisteren. Er komt hier nog een hele berg op jullie af. Ik wens jullie allemaal een smakelijk eten. We gaan verder met een nieuwe plaat. Een spiksplinternieuwe plaat voor Jovali. Het wordt een en al genieten.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

0: Het is een man die heel wat betekend heeft in de muziekwereld, hoor. Jawel, zijn echte naam is Edmond Vermeijlen, maar we kennen hem natuurlijk veel beter als Danny Fisher. Hij begon in de jaren 60 met muziek maken in het orkest van Viltura. Hij bespeelde dus de gitaar, hij was zanger, hij deed het allemaal. We draaiden hem hier op de radio met een nummer uit 1981 alweer al. Danny Fisher dus, en dat was Little Christine. Bent u al op onze Facebookpagina geweest? Misschien wel, u heeft daar gezien dat Chris van Tongelen vandaag jarig is. Gaat er bij u niet direct een belletje rinkelen? Wel, Chris van Tongelen, acteur, zanger, hij speelde mee in Familie. Hij is een van de leden van de Romeo's. Die mannen maken nog altijd veel plezier, maken nog altijd fijne muziek op de radio. Wel, we gaan deze plaat draaien als plaat van de dag hier in De Lunch bij Radio Nova. De Romeo's dus. Het nummer dat heet Hier en Nu.
1: Dit

0: Ja, ze hebben pittige liedjes. Ze hebben ook rustige nummers. Deze jongens van Soul Sister. Dit was Changes. Een nummer van alweer uit de begin jaren 90. Uiteraard, The Way to Your Heart was zo'n pittig liedje. We draaien dat binnenkort vast en zeker hier nog wel een keertje in Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Waar het zometeen binnen een klein minuutje hoog tijd is voor een nieuwe plaat. Een nieuwe Raymond Hermans. Het nummer dat heet In de Boeken.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.
4: Dit is Lunchen Nova. Met Ruud van Opstal. Iedere werkdag tussen 11 en 13 uur bij Radio Nova.

heb zo'n klein beetje het vermoeden dat dat wel een hele speciale avond gaat worden. Want hij spreekt over een avond die in de boeken zal komen. Deze Raymond Hermans. Jawel, we gaven het al mee hier op de radio. Maar hij en zijn madame, ze verwachten binnenkort een kindje. Dus het kan niet meer stuk. Ja, toch nog heel even door die kranten aan het kijken die deze morgen allemaal verschenen zijn. En er staat zoals verwacht redelijk wat nieuws in rond Margriet Hermans. We hebben ze daar straks nog gedraaid in deel 1. Maar voor de uitvaart koos Margriet zelf voor wel een hele bijzondere plek. Ze wil haar uitvaart hebben in de Landloperskapel. En dat allemaal in Merksplas, zo staat hier geschreven, allemaal deze morgen in de kranten. We gaan nog eens een keer naar Duitsland met de muziek. En als we aan Duitsland denken, dan denken we natuurlijk ook meteen aan die Flippers. MUZIEK

Ja, dit was puur Belgisch hoor. In 1977 gingen ze met dit liedje naar het Eurovisie Songfestival. De Belgische formatie The Dream Express, bestaande uit de zusjes Bianca, Patricia en Stella. En ze werden, ja, er zat nog één man bij en zijn naam is Luc Smets. Ze gingen dus naar het Eurovisie Songfestival met A Million in 1, 2, 3. Allemaal in 1977 alweer al. Ik geef jullie zometeen een quote mee. Een quote van de dag. Maar eerst luisteren we nog even naar Clouseau.

liedje nog. 1962 alweer al voor deze Lou Quisty hier bij Radio Nova. Ja, de quote, ik ben een beetje later dan dat u van me gewend bent. Doet er niet toe. We gaan een quote meegeven voor vandaag, donderdag 4 juni. Vertrouwen hebben in jezelf is de sleutel naar heel veel moois.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Ja, de allerfijnste klassiekers. U hoort ze de hele dag langskomen hier bij Radio Nova. Gebeurt in al onze programma's. Dat was Bobby Wydell. Dat was 63 alweer al. En het nummer dat heet Forget Him. En van de hele oude liedjes naar Spik Splinter Nieuw Werk. En dat allemaal voor Danny Christian.

zangeres, actrice, ze doet het allemaal. Hè. U kent ze uiteraard. Jackie Lafon heeft trouwens op dit moment een nieuwe plaat uit samen met Lisa Lewis. We hebben dat hier. We gaan dat de komende week nog draaien hier op de radio. Morgen zullen we dat doen in het programma. Maar dit was dus Jackie Lafon in haar eentje met een nummer van alweer heel lang geleden. En ze zong over een mooie zomer aan zee. We gaan langzaam naar het einde van het programma. Rust op de radio nu met Wendy Van Warmer. You

Ja, het is een liedje dat past in de lunch. Lekker rustig wat genieten van de muziek. Dat kan hier elke dag tussen 11 en 1 uur van maandag tot en met vrijdag in dit programma Lunchen met Ruud. Dat nu langzaam op zijn einde loopt. Straks om 2 uur Frank de Groef. Later hebben we nog Patrick de Groot. En om 6 uur kunnen jullie luisteren hier naar de verjaardagsshow. Dat wordt gepresenteerd door Stef Levenaert en Jean-Pie van Vlaanderen. Kennen jullie het nummer van vader Abraham nog in de C-klasse? Vast wel een heel oud Nederlandstalig liedje. Maar enkele jaren geleden maakte Henri van Velzen daar een hele leuke feestversie van. In de C-klasse. Maak er nog een fijne dag van. Geniet van onze muziek. En graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in 1 jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: We hebben. Het aantal grondslapers is in 1 jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Frank de Groef. Into the Groove.

in Radio Nova. We zijn vertrokken en gezellig anders met muziek van Nicole en Hugo. En muziek is ons leven. We zijn donderdag 4 juni. En wat is het ook vandaag? Het is Sacramentendag. En het is dus ook vandaag de internationale dag van de onschuldige kinderen. En dat is muziek van Jonathan met Helemaal Los.

Hey, de gelijknamige film Dirty Dancing hoor je Eric Carmen uit 1987 alweer op de radio met Hungry Eyes. Ook nog even een dankwoordje. Tussen 11 en 13 uur kregen jullie Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. En we zijn nu beland met een plaat uit 1979. En dat is eentje van Roxy Music. Eigenzinnig anders met Angel Eyes.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Jozef hier in Kanaal alleen bij Radio Nova. Muziek voor elk wat wils. Nick McKenzie met One is One uit 1973. In ons zwembad zijn drie afdelingen. Eén met warm water, één met koud water en één zonder water. Waarom zonder water? Dat is voor mensen die niet kunnen zwemmen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

krijgen op de radio. Je hoorde Erik Heelen met Waar ben jij? Wat een dwaas doet wat hij niet laten kan. En een wijze laat wat hij niet doen kan. En dat met mooie muziek op de radio. Met Dora en Zonder jou. Goedemiddag allemaal.

gouden prachtig nummer van Rob van Daal. Met Als je ogen niet meer spreken. Je kan deze man nog wel van zijn grote hit met Hey Trut. Lang leven schoon. Bij de vrouwen die slaaptekort komen, treedt een huidveroudering vroeger op dan bij vrouwen die genoeg slapen. Bovendien herstelt hun huid zich minder goed en een blootstelling aan een

Deze Belgische formatie is geworden een grote hit. Met de Cousins en Kelly Watts. Uit 1960 dateerde hier bij Radio Nova. In het muziek voor elk wat wilt. En dat in het programma Into the Groove. En dit is een van de betere platen. Een mooie klassieker uit 1984. Alweer op de radio. Van Shaka Tak. En Down on the Street.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Je hoorde Jennifer Burton hier bij Radio Nova met alleen jij. Twee eitjes liggen kokend in het water, zegt het eerste eitje. Och, het is hier zo warm en dat is niet om uit te houden, zegt het tweede eitje. Dat ja, dat klopt, maar voor mij is het net zo warm als voor jou niet. Na een poosje later, terug het tweede eitje. Ik kan hier het niet meer uithouden, ik sta hier volledig in het zweet. Waar het tweede eitje op antwoordt, volhouden makker, dan worden we daar zo hard van. Dit is Vader in Zalm, razend populair in Nederland en ook in een kleine Belgelandje. Frans Joosting en Junior, niemand komt ooit tussen jou en mij. Goedemiddag allemaal.

Dit zijn zo van die mooie klassiekers, eigens en nog anders, van de formatie Love. En 1979 met je Oh, Yes, I Do. Het eerste gedeelte is al voorbij. Wat gaat er tijd razendsnel, maar gebruik hem wel. En dat met de muziek van Radio Nova. We gaan het eerste gedeelte afsluiten van Into the Groove. Samen met Gerard Joling. Met We Got the Reach. Tot na de klok van 15 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Into the Groove met Frank de Groove.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoorde Mieke, onze beginplaat van deel 2 van Into the Groove. En dat loopt tot en met 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Een druif en een meloen lopen door het bos, zegt die druif tegen de meloen. Zo hé, jij bent een groeispurt gehad. Hij is muziek van Thomas Julian. Je kan hem nog wel van Toetoe BNE. Met zijn single, die heet Jij. Goedemiddag allemaal.

Een heel mooie single, terug de tijd in met Radio Nova, met Marino Falco. Je kent hem nog wel als Zoals Boma, Balthazar Boma, met Leslie Moiseul, hier bij Radio Nova. Je kunt beter opstaan en vallen dan blijven zitten en hopen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is

bij Radio Nova. Daar hoorde de Gens met Dans en Zing. Bram logeert een paar dagen op een boerderij. Verbaasd kijkt hij naar een grote varken. Hij zegt tegen de boer, zo dik dat hij is al lachend. En verbaast me niks, zegt Bram. Vanmorgen waren er 10 biggetjes bezig om haar

Ja, ja, we hebben al die ambiance troef met Frank de Groof bij Radio Nova. Je hoort de Frans Baggerman met de klompendans. En deze man heeft ook al een zin in een feestje. Ik heb het over Frans Bauer met het koning van het feest. Goedemiddag allemaal. U luistert naar Into the Groove.

0: bij de toppers. Ik heb het over Jeroen van der Boom met Jij bent ze zo. Er vliegen twee ballonnen door de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de andere: kijk uit, een cactus.
1: Rijtje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Zuiver ben ik graag de lijst uit van Radio Nova. Eén grote familie. Je hoorde Frank van Damme met Zilveren Vogel hier bij Radio Nova. We keren terug naar 1981 alweer met Maywood. En die heet dan Rio.

Je hoort Frans Dijts met Ze hield eerst van mij hier op de radio. Ik zeg nu bedankt voor het luisteren en graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove tussen 14 en 16 uur bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. We gaan eruit met de Sunsets. En schatje, mag ik jouw foto? Graag tot morgen. Oiki

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wordt.

0: Maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krevits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Na een relatie van 7 jaar stapte de zanger in het huwelijksbootje. Op 31 augustus 2024 gaf hij zijn ja-woord aan zijn partner Joke in de bekende basiliek in Oudenbosch in Nederland. In het bijzijn van hun zoontje Bart. Dit was Bob Offenberg. 100 keer naar jou gekeken. Welkom hier bij Nova. Hier in de spits op deze donderdag wens je allemaal een bijzondere goede namiddag toe. Dit is Sylvia Zwart.

0: De melancholische ballade uit 1974, hoewel het nummer niet tot een allergrootste wereldgids behoort, speelt het cruciale rol in de ontstaangeschiedenis van de Zweedse popsucces. Je hoort hier ABBA 1974 met Hasta Manana. Dit is Stef Eckel, La Paloma.
1: Hey.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: frisse adem.
1: Lisa Delbo, haar carrière nam in 1990 een volgevlucht toen ze de Belgische editie van Henny Huisman Soundmixshow won met de indrukwekkende vertolking van What's a Woman van Vaya Con Dios. Adem was de titelsong die zij hier bracht. Dit is Lisa de Man, jij bent heel dicht bij mij. Het leven.

De dame Shirley Bassey, ze staat bekend wereldwijd om haar krachtige theatrale stem, haar extravagante glitterjurken en haar decennia lange carrière. Ze bezit een uniek record in de muziekgeschiedenis als de enige artiest die 3 officiële James Bond titelsongs heeft ingevoerd.

Deze man, als een ervaren piloot, stortte hij in 1997 met zijn eigen experimentele privévliegtuig neer in de Monterey Bay voor de kust van Californië. Je hoorde John Denver met Calypso uit 1975. Dit zijn de Cats.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

I'm Only Wanna Be With You, haar vrolijke solo debuutsingle uit 1963, waarmee ze direct internationaal doorbraakte, Dusty Springfield. Dit is nog K3, Wat Ik Wil.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980

0: gaan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krevits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Blijf je vandaag bij mij, Frans Joostink. Naast zijn zangcarrière is ook buiten het podium actief als ondernemer en eigenaar van een geveltechniekbedrijf. Je hoorde hem hier in het tweede deel bij Radio Nova, dit op deze donderdag in de spits. Dit zijn de Doobie Brothers.

Een bekende Belgische zanger, muzikant en voormalige juwelier uit Denderatum. Hij bouwde in de jaren 70 en 80 een succesvolle carrière op in de Vlaamse amusement- en kleinkunst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

Met zijn energieke uitstraling en vrolijke meezingers is hij al meer dan 40 jaar een vaste waarde in de Vlaamse showbiz. Barkuil met zijn Zanzibar. Dit is Mike Anthony. Why can't we live together?

Deze plaat, Als het avond is, het monumentale doorbraaksingel uit 2018, die wekenlang de hitlijsten domineerde. Wat ik er even wel willen bijvertellen is dat er na mei van 18 tot 20 uur de verjaardagshow is van Radio Nova. Dit wordt live gepresenteerd in een nieuwe studio met Jumpy van Vlaanderen en Stef Leeuwenaert. Dus allemaal blijven luisteren. Dit is James Last met Mexico.

tekst van deze plaat vertelt het verhaal van een vrouw die vermoedt dat haar partner niet eerlijk is en gevoelens heeft voor iemand anders. Aline, 1985, een onbekende in mijn ogen, als je nu echt de waarheid zegt. Alwin van den Euvel, die krijgen we nu. Mooi is het leven.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: haar fenomenale livecover van Whitney Houston, gezongen in het VTM-programma Liefde voor Muziek in 2016, hing wereldwijd viraal op YouTube en is miljoenen keren gestreamd. Maar we draaien hier Later is van jou. Dit is nog Remo van het Groene Woud. Liefde voor Muziek.
1: Beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

Stranglers Golden Brown. Dit nummer wijkt volledig af van de agressieve punk- en rockstijl waarmee de band aanvankelijk doorbrak. Wij gaan eruit voor vandaag hier bij Radio Nova. Niet vergeten, binnen enkele ogenblikken de live-uitzending voor de verjaardagshow in de nieuwe studio van Radio Nova met Jumpy van Vlaanderen en Stef Leeuwenaert. Wat mij betreft, graag tot zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en

0: Bij Nova terug naar 1964 op deze donderdagavond 4 juni. Een gelukkige verjaardag van Wiltura. Dat is voor ons beiden, hè, Stefke. Goedenavond.
1: Ja, dat wel. Jumpy, een gelukkige verjaardag, want jij bent ook jarig vandaag.
0: Ja, we zijn beide jarig vandaag. We mogen dat hier vieren bij Nova tot 8 uur vanavond. En de bedoeling is dat de mensen massaal gaan bellen om ons te feliciteren. En ze kunnen meekijken.
1: Ik kan misschien even meegeven hoe ze dat allemaal kunnen doen, hè. Je kan ons bellen via ons vertrouwde telefoonnummer, dat is 0469 1883 60. Ik herhaal 0469 1883 60. En je kan dat ook doen via onze website. Natuurlijk rechts onderaan dat icoontje. En daar kan je dus invullen wat je graag eventjes wil horen. En ook onze verjaardagsgroeten kunnen ze doen. Hè?
0: Ja, en via de app ook waarschijnlijk?
1: Ja, via de app zeker en vast. En kunnen ze ook, heel belangrijk, meekijken in onze nieuwe studio van Radio Nova.
0: Ja, inderdaad. Het is hier splinternieuw. Wij zijn de eerste keer die live van hieruit gaan. En we doen dat tot 8 uur vanavond. En we willen massaal dat de mensen gaan bellen. Je moet me zelfs dat nummer geven, want ik moet hem aan een paar mensen doorsturen, Stef.
1: Ah, ja, okay.
0: Die graag zouden bellen en die overdag al de vraag stellen. Welk is het nummer? Zeg, als ik hem heb, ga ik hem u doorsturen.
1: Ik ga het hem even meegeven. 0469 1883 60.
0: En dan is het weer eens tijd om naar muziek gaan te luisteren. Wat dacht je van deze uit 1984 van P. Lion? Eenmalige grote hit hier bij Nova. Happy Children. Goedenavond.

0: 1984 met de Happy Children, die ene groot hit voor Pete Lyon midden van de jaren 80, Stefke.
1: Ja, zeg Jean-Pie, gisteren, heel zwarte dag in de muziekwereld, toch. Klopt. In ons Vlaanderenlandje. Margriet Hermans is niet meer. Na een korte strijd tegen die vreselijke, agressieve kanker, heeft ze gezegd, oké, ik stop ermee, het is genoeg geweest. En heeft ze de moed zelf gevonden om afscheid te nemen van het leven.
0: Ja, ik heb vandaag vernomen dat blijkbaar haar mama het op de identiekezelfde manier gedaan heeft een jaar of 12 geleden.
1: Oh, dat meen je niet.
0: Ja. Een collega heeft me dat vanmiddag verteld. Dat de mama net op dezelfde manier heen is gegaan. Ook zelf beslist van, oké, zo verder leven hoeft niet. Ik ga nu weg. En dat heeft Margriet eigenlijk ook gedaan. Hè. Mm-hmm. Het is euthanasie. Om die pijnen die er al waren, want blijkbaar ging ze zeer snel achteruit, volgens de berichten die je dan leest van vrienden en kennissen van Céline. Dus beter voor haar natuurlijk.
1: Ja, zelfs Luc Appermonte, een echte goede vriend, zijn er nog.
0: Ja, ook Chris Baert was een hele goede vriend. Heeft vaak met haar samengewerkt, vooral in de zomermaanden deed hij toen zijn periode bij de VRT regelmatig met haar programma.
1: Oké. Zeg, we gaan vandaag een paar platen draaien, toch ook in deze verjaardagshow. Als ode aan Margriet Hermans. En jij hebt er toch wel één van haar bekendste klaarstaan.
0: Ja, ik heb een paar vinylletjes opgezocht thuis. We gaan er in het systeem ook wel in zitten, want er is een nummer dat ik zeker wil draaien. Laissez le bon temps, Jacqueline, of hoe noemt hem juist weer. Maar ik heb ook een paar vinylletjes meegebracht. Ik ben eens gaan grasduinen. En dit is ook zo'n leuke. Niets houdt me tegen.

0: nooit meer alleen of niets houdt me tegen, ons Margrietje. Volgende week is het de uitvaart. En als ik me goed herinner, maandag kan iedereen haar nog gaan begroeten bij de begrafenis.
1: Maandagavond laat ze groet brengen. En woensdag zal ze begraven worden in Oud-Turnhout, waar ze ook woont.
0: Ja, klopt inderdaad. Mensen kunnen bellen voor ons verjaardagswensen over te brengen.
1: Ja, dus kunnen dat zeker. En ik geef nog gauw even het telefoonnummer mee. Want we zijn dat toch wel gewoon, hè, dat onze luisteraars even bellen als we het programma maken. En jaarlijks is dat wel het geval. Ja, Jumpy is vandaag jarig. Ik zelf ben jarig. En dat wordt altijd gevierd op een radiostation. Hè.
0: Ja, we doen soms dat bij al jou, een kleine 10 jaar.
1: Ja, voilà. Een kleine 10 jaar doen we dat en vinden dat heel leuk. Maar nog leuker is als jij bijvoorbeeld toch eens gaat bellen en zeggen bijvoorbeeld, ja, ik wil een plaat voor Jempy en voor Stef zijn verjaardag. Wel, dan kan dat. 0469 18 83 60.
0: Ja, en je kan de plaat zelf kiezen. Hè. Wij gaan ze niet kiezen voor jou. Jij mag dat doen, een plaat naar keuze. Gewoon aanvragen hier bij Nova. We gaan eens naar 1975.
1: Hola.
0: Met Harpo.
1: Ik was toen 4 jaar.
0: Het is een liedje dat bijna een heel jaar lang in de hitparade stond in zijn thuisland.
1: Oh ja.
0: The Movie Star.
1: Ja, dat is een klassieker, hè?
0: Zal wel zijn. Goeie avond en welkom bij Nova.

0: Na 1975 was dit met de movie star van Harpo. Blijkbaar, Stef, heb jij een eerste berichtje binnengekregen?
1: Ja, ik heb er eentje binnengekregen via mijn social media. En ja, de mensen die mogen dat ook doen via jouw Facebookpagina. Ze hebben het gedaan via mijn Facebookpagina. Dat zijn mijn ouders en ook mijn tante. Die vragen een plaat aan voor jouw verjaardag, Jumpy. Maar ook voor de mijne. En ja, ons mama die hoort heel graag Engel Bewaarder van Marco Schuitmaker. We kunnen niet anders als ze draaien. Hè?
0: Voilà, kijk. U vraagt, wij draaien. Dat is ons motto vanavond tot 8 uur hier bij Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig.

0: Het heeft vandaag al genoeg geregend. Daarmee heb ik niet meegezongen, Stefan. Ik zou dat durven, hè.
1: Ja, ik weet het. Meteen als ik dat liedje hoorde...
0: Ik denk dat de PDG dat ook niet graag gaat horen. De voorzitter van Nova.
1: Luister eens wat ik net heb binnengekregen. Als het lukt, hè.
2: Gelukkige verjaardag, Stef.
0: Ja, dat lukt, hè.
1: Hey, voilà. Heb je het gehoord?
0: Ja, zeker en vast. Mensen kunnen bellen die ons willen feliciteren met onze verjaardag. Ik ben er 16 geworden, Stef.
1: 16?
0: Ja, en jij?
1: het is een dubbel getal. 5.
0: 10 dan.
1: 10 jaar.
0: 10, voilà. Kijk, we zijn nog zeer jong, hè.
1: Oké. Okay. Zeg, ik geef nog even ons telefoonnummer mee, Jumpy.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, dat is 0469 18 83 60. Ze kunnen reageren ook via de app van Radio Nova. En dan gewoon, zoals ze dat doen op zaterdag en zondag in Hallo Weekend. Gewoon eventjes, je kan een plaat kiezen wat je ook maar wil. Groeten doen, ja, je kan dat allemaal.
0: Ah, ondertussen gaat de telefoon rinkelen.
1: Ik ga Rudy even inschakelen. En misschien kan je die persoon al meteen eventjes op de lijn brengen.
0: Ja, we gaan eens luisteren, hè. Goedenavond, wie hebben we aan de lijn?
3: Dag, Jumpy.
0: Dat is ons Victorineke.
1: Dat meende niet.
0: Ja, dat is ons Victorineke.
1: Dag, Victorine.
3: Dag, Stefke. Een gelukkige verjaardag voor u 10 jaar.
1: Ja, dankjewel.
3: En 16 jaar voor onze Jumpy.
0: Ja, ik blijf altijd een beetje ouder dan hem, hè.
1: Ja, ik probeer hem in te halen, maar het lukt me niet.
3: Ja.
0: Hoe is het aan het zeetje, Victorine?
3: Water van u, maar veel wind.
0: En veel regen ook vandaag?
3: Nee, dat gaan we nog.
0: Ja, want in het binnenland hebben we met hier in het binnenland met regelmaat een bui.
3: In de voormiddag, juist.
0: Ah ja, oké, dan heb je nog geluk gehad. Nu schijnt hier ook het zonnetje, maar zoals je zegt, ook in het binnenland heel wat wind vandaag.
3: Dat wel, ja.
0: Wil jij een plaat horen?
3: Ja, speciaal voor u.
0: En wat moet dat dan zijn?
3: Zet en Serdi.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen...
1: Wist het.
0: Ik dacht dat ze ging zeggen El Bandido.
3: Nee.
0: Ah ja. Maar ja, nu van Alain Delorme of mijn versie?
1: Victorine, je mag zelf kiezen.
3: Zing jij maar.
0: Moet ik zingen? Het is een opgenomen natuurlijk. Hè.
3: Ja, ik weet het. Ja.
0: Allee, geniet er dan nog van aan het zeetje en dank je wel om te bellen. Hè.
3: Ja, ik zit hier bij ons Danielle. Hè. Ah, ja. Hier
0: juist
3: voor mij.
0: Alles goed met jou met Danielle?
3: Ja, het is een beetje ziek.
0: Is ze een beetje ziekjes? Dan moet je haar een beetje helpen.
3: Ja, helpen, ja.
1: En van onze twee ook veel, veel beterschap toegewenst, hè?
3: Ja.
1: En met de muziek van Radio Nova moet dat toch wel lukken, hè? Dan gaan we eventjes een beetje de moed meegeven aan Danielle. En dan komt dat allemaal zeker in orde.
3: Mooi, ja. Maar ik kom zondag al terug naar huis.
0: Kom je zondag weer naar binnenland?
3: Ja.
0: Oké, dan zien we jou misschien op de koers, want je komt met de trein terug.
3: Ja. Rond 2:30 zal ik aan het station aankomen.
0: Ja, dan zijn we daar aan het station voor de koers en dan zien we elkaar daar misschien.
1: Nu heb ik nog wel een vraag, sorry dat ik jullie even
0: stoor. Heb je nog een vraag, Stef?
1: Ja, Victorine.
3: Ja, Stefke.
1: Kan jij mij vertellen, hoe lang ken jij onze Jumpy al?
3: Als mijn man nog leefde... Kost ik al Jumpy, maar echt persoonlijk is met de cruise.
0: Ja.
1: Met de cruise.
0: Ja, ze luisterde al heel lang naar mij, maar ze kende mij nog niet. Dus die eerste reizen die ze meegegaan is op de cruise, inderdaad. Dus dat zal toch ook al een jaar of 6-7 zijn, hè?
3: Ja, zo.
0: Want dat was nog voor corona, denk ik.
3: Na corona. Maar ik ben wel al in de studio al geweest en alles dat wel. Maar echt met elkaar praten deden we zo nog niet.
0: Ja, dus een jaar of 5 mag je stellen.
3: Ja, maar ik zeg het, als mijn man nog leefde, luisterde ik ook naar Bob en wat is het allemaal.
0: Onze Bob, ondertussen is het ook al zoveel jaar geleden overleden.
1: Ja, ik weet dat wel.
3: Ja, en René de Jongen en zo, dat wel.
0: Ja, in die periode, ja. Oké, geniet er daar nog van aan, Seetje. En hopelijk heb je nog een beetje goed weer de rest van de week. En dan tot zondag waarschijnlijk, hè?
3: Ja. Zondag kom ik terug naar huis, ja.
0: Bedankt voor onze verjaardagswensen, hè?
3: Ja, met alle plezier gedaan. Voor de 16-jarige en voor de 10-jarige.
1: Ja, dank u wel.
0: Wou jij nog iets zeggen, Stef?
1: Ja. Victorineke, ik moet je al helaas laten, want er staat hier nog een verzoekje klaar.
3: Nee.
1: Oké, bedankt voor het bellen.
0: We gaan het liedje draaien. Salut, hè. Dag, Victorine. Dag.
1: Jumpy.
0: Ja.
1: Ik lees het even voor. Mm-hmm. Dag Jempie en Stef. Ja? Wil je een plaatje draaien? Hou je nu vast, hè? Voor Jempie en voor jou, kies maar wat. Maar Jempie die weet dat ik hou van een Franstalige plaat.
0: Ja, maar dan moet ik nog weten van wie het bericht komt.
1: Ah, wie denk je? Denk even na. In onze wereld, in onze radiowereld, wie houdt er van Franstalige platen?
0: Ja, ik.
1: Oké, maar er is er nog iemand. Een presentatrice.
0: Ah, Katrien.
1: Nee.
0: Oh, dan weet ik het niet. Cindy.
1: Ja, Cindy.
0: Oh ja, Cindy die laat weten. Inderdaad, juist, ja. Die houdt ook van Franse muziek, ja.
1: Voilà, en klopt. Ik dacht bij mezelf, c'est interdit. Ja. Kunnen we dat er gauw even bij steken, hè?
0: We gaan iets in Rudy zijn oren steken de komende 3 minuten nu. Want die gaat dat niet zo leuk
1: laat
0: vinden.
1: Laat maar komen, laat maar komen.
0: Voilà.

0: die moet jij afkondigen, hè, Stef? Ik kan toch mijn eigen niet afkondigen.
1: Ja, maar ik was het gewoon vroeger dat je dat zong live in de studio. En nu is het al opgenomen. Dus je ziet, Jumpy is gevorderd. Hè?
0: Dankzij Rudolf, hè, die me de opportuniteit daartoe gaf.
1: Maar mensen, onze luisteraars die nu zeggen, hey, ik wil die versie wel van Jumpy, kunnen die dat bekomen?
0: Nee. Ja, aan mij vragen, dan kan ik ze eventueel wel opsturen, maar ze staan ergens niet online. Nee. Hebben we niet gedaan, want dan moet je de rechten gaan aanvragen om dat te doen natuurlijk. Hè. En dat kost natuurlijk weer geld.
1: Zeg, nog iets anders. Heel wat verzoeken komen binnen. Mm-hmm. Echt waar. Er hangt iemand aan de lijn, maar een Suite Caroline moet ik al draaien. Of moeten we al draaien voor Stefan Delbonf. Hij had ook de andere plaat gevraagd van Engel Bewaarde. Maar we hadden net gestart, dus we moeten eventjes iets anders nemen. En dat is die Suite Caroline dat hij vroeg. Mm-hmm. Iemand aan de lijn. Iemand die we beide helemaal goed kennen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja. Ze woont niet zo ver vandaan. Van mij vandaan, in Haaltert.
0: Ja?
1: Denk even goed na. Als ik zeg, het is de mama van Nora.
0: Ah ja, ons Irijntje dan.
1: Voilà, laat ze even op de lijn.
0: Dag Irijn, goedenavond.
2: Goedenavond, dag Sempie, dag Stef.
0: Dag Irijntje.
2: En proficiat met je verjaardag.
1: Dank je wel.
0: Alles goed mee, Irijntje?
2: Tot hiertoe, ja.
0: Allee, voilà.
2: Dan beter, het is slechter geweest, maar nu is het weer beter.
0: Ja, het is al een tijdje geleden dat ik je nog gezien heb. Hè. Onlangs denk ik een tijdje terug een keer daar in Ninhoven in de winkel. Hè. Zonder het te weten.
2: Ja, zonder te weten, ja.
0: Ja, stond ik achter jou aan de kassa.
2: Ja, aan de kassa, ja. Ja.
0: Voilà, zo komt de mens elkaar tegen.
2: En Stef zijn dat ook al clean zijn, dat ik de Stef gezien heb.
0: Is juist. Maar als je aan het kijken bent, kan je ons nu zien, hè?
2: Ja, kan dat niet.
1: Ik moet u dat commenteren.
0: En Nora is daar niet voor om het te tonen.
2: Nee, vertellen, nee, Nora is in het.
0: Ze is weer al op patrouille.
1: Weet je wat, we gaan ze straks even opbellen.
0: Ah, dat kunnen we ook doen. Ja.
1: Wat dat aan het uitspoken is, hè.
2: Oh, amai. Ja. Dan moet ik een baas Nora gaan en Stef, want die radio gaat nog niet eens.
1: Gaat die nog niet? Oké, dan ga ik dat doen. Maar, weet je, we gaan even uitspoken, misschien in het tweede deel, maar ik beloof je, we gaan bellen naar Nora. We moeten weten wat ze aan het uitspoken is voor de moment.
0: Ja. Ja, ze zou naar ons moeten luisteren op dit moment. Hè.
1: Ah, ja. We gaan zonder haar voeten geven.
0: Toch, hè. Ja, ja, ja. Het zal wel zijn. Zeg, Irijntje, wat kunnen we draaien voor u?
2: Ja, we mogen kiezen.
0: Mogen we kiezen?
2: Ja, we mogen kiezen.
0: Wel, we gaan heel diep terug in de tijd, hè, Irijntje.
2: Ja.
0: We gaan naar 1963.
1: Ik denk dat je heel tevreden gaat zijn.
2: Zou wel.
0: Dat favorietje van u van Roy Orbison.
2: Oh ja.
0: They call you Gigoletti.
2: Gigoletti, ja, ja.
1: Geniet ervan, hè.
0: Het zal wel zijn.
2: Ja, dank u wel.
0: Irijntje, bedankt. Bedankt om te bellen, hè.
2: Ja, graag gedaan, hè.
1: Salutjes.
0: Dag, Irijntje.
1: Dag.

0: kent? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Stef Leeuwenaert. Luisteren op eigen risico.
3: Jimby van Vlaanderen.
4: Moest er nog achteraan.
5: Anders zou ik het zelf gezegd hebben.
4: Voilà. Okay. Zeg, Sweet Caroline, dat staat klaar, werd ook aangevraagd.
5: Ja, ons Ilske de Bakker uit Aalst.
4: Ah, leuk.
5: Ja, ja, ze heeft eventjes een berichtje gestuurd. Stefken en Jimby, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Dikke bijs en de groetjes van Ilske de Bakker.
4: Dat wel, dan gaan we die Christophe natuurlijk gaan draaien. Heel speciaal voor haar. Sweet Caroline.

0: Ja, je zou het niet zeggen, maar het is al een nummer van 15 jaar geleden, deze Sweet Caroline in 2011 van onze Christophe.
1: Het wordt nog altijd gedraaid tijdens feestjes. Hè?
0: Ja, ja, enorm aangevraagd, ook door artiesten gecoverd op het podium, ook heel vaak. Stef, heb jij nog iets binnengekregen?
1: Wel, ik ga nog even een extra oproepje doen, want het is altijd leuk, en je hebt het zelf gehoord, als onze luisteraars ons bellen en dat zelf even kunnen meegeven. Hè. Wel, ons telefoonnummer waarop jullie ons kunnen bereiken, en ik denk bijvoorbeeld aan onze Ruffin, Martin, de radio die staat er nog altijd aan en ik heb ze nog niet gehoord, dus ik maak me ook zo'n beetje zorgen. Ja, zouden ze aan het luisteren zijn, Jean-Pie?
0: Goeie vraag.
1: Je kent Ruffin, hè, Martin?
0: Ja, goeie vraag.
1: Ja, het zijn hevige
0: Nova-luisteraars. Dat ze zich laten horen als ze aan het luisteren zijn.
1: Voilà, 0469 18 83 60.
0: Herhaal hem nog eens.
1: 0469 18 83 60.
0: En ook via de app kunnen berichten binnengestuurd worden natuurlijk.
1: Ja, dat kan. De app gewoon, zoals ze doen op zaterdag en zondag tijdens Hallo Weekend, ja, een bericht te sturen. Via de website van Radio Nova kan dat natuurlijk ook. Onderaan rechts dat icoontje, klik je op en geef je even mee wat je wil horen en voor wie. Ja, mag ook een verzoekje zijn vandaag. We nemen alles aan.
0: Voilà, voilà. We gaan eens naar Nederland voor een heel mooi nummer van Jeroen van der Boom. Het is een beetje toepasselijk op ons ook, want we kennen elkaar nu, ik denk ergens een jaar of 12, echt als vrienden.
1: Ja,
0: want
1: ongeveer
0: als
1: zo.
0: Als je kijkt, 2015 zien we de eerste keer dat we ergens samen onze verjaardag gevierd hebben.
1: Ja, maar daarvoor ook al, hè. Sinds 2013, denk ik.
0: Ja, ergens in die zin. En dit is een nummer, als je naar die tekst gaat luisteren, we zijn vrienden of een vriend voor altijd van Jeroen van der Boom.
1: En dat is ook een feit.

0: Vriend voor altijd dat van Jeroen van der Boom. Uit 2021 komt dit.
1: Zeg, ik krijg ook nog gewone berichtjes binnen van... Mm-hmm. Hey, jullie daar, twee toppers op de radio bij Radio Nova. Ik ben aan het luisteren, veel succes daar en een happy birthday aan jullie beiden. Dat komt van Ron van de Steen.
0: Ah, oké, okay, voilà. En je zei ook dat een zanger aan het luisteren zou zijn.
1: Ja, ik heb net doorgekregen dat ook Frank Valentino aan het luisteren is. Dus oké, misschien straks ook even een plaat van hem draaien.
0: Wel, ik ben even aan het zoeken dat ik iets vind, want ik heb een bepaald nummer in gedachten, maar het zit niet in het systeem, dan moet ik het op een andere manier gaan zoeken.
1: Ja, okay.
0: Van hem, hij heeft een cover gemaakt van een Barry White nummer. You're the first.
1: The last.
0: Ja, heeft hij gecoverd in de Vlaamse taal en dat klinkt zeer goed, dus ik ga zien dat ik die kan vinden.
1: Jij kan dat.
0: Maar laat ons eens een klassiekertje gaan draaien.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Eentje van Chilla Black. Ken je het? 64.
1: Oh ja, zal wel zijn.
2: Good luck.

0: Anyone Who Had a Heart uit 1964 van Cilla Black. We zijn al bijna rond in het eerste uurtje. Stef, zo snel gaat het allemaal.
1: Ik ga even kijken, nog 6 minuten en dan is het...
0: 7 uur.
1: 7 uur, ja. Amai, amai,
0: maar we gaan door tot 8 uur. En de mensen mogen nog altijd bellen om ons verjaardagswensen over te brengen, want we zijn beide jarig vandaag. Ik 16 en jij 10.
1: Ja, 10 jaar. Dus, maar ik probeer jou in te halen, maar
0: ik mag net buiten. Jij moet nog een paar jaartjes geduld hebben.
1: Ja, toch wel. Zeg, ik ga nog even ons telefoonnummer meegeven. Heel belangrijk, want het is altijd leuk als jullie bellen. En jullie mogen dan ook eens helemaal gratis live op antenne. Op antenne, via de kabel dan wel. Het is allemaal digitaal. 0469 1883 60, ik herhaal 0469 1883 60.
0: Ja, ik heb het nummer ook naar een paar mensen doorgestuurd die me beloofd hadden, als we een nummer hebben, dan gaan we wel eens bellen. Dus ze hebben nog een uurtje de tijd om dat te doen.
1: Ja.
0: Rachel onder andere zal misschien bellen, maar
1: die
0: moest op terugweg komen van Antwerpen en misschien heeft het daar nog mee te maken. Beetje druk in het verkeer, dat gaan we wel horen.
1: Ruffin, Martin...
0: Nog niet gehoord, ze zijn er nog.
1: Familie van Ruffin, andere mensen die voor de eerste maal, ook mensen van Stads- en Radio Halle, waar we ook heel toffe familieband mee hebben. Luisteraars van dit radiostation, als je weer even wilt bellen, doe het gewoon. Jumpy, die is hier en je mag hem altijd de groeten geven en ook de verjaardagswensen eventjes meegeven via de radio.
0: Voilà. Ik weet nu nog iemand zien naar wie ik het nummer ga doorsturen. Ja, misschien dat hij wel gaat bellen.
1: Ik ben eens benieuwd.
0: Ja, misschien.
1: Heb jij daar de plaat van Atlantis Is Calling?
0: Ja, Modern Talking, hè, ja.
1: Ja, want Maddy uit Aighem die vroeg dat aan voor onze verjaardag. En ik wil ze ook bijzonder bedanken.
0: Voilà, hier is hem zie.

0: Ook hier, Stef, moet ik me weer bedwingen om niet mee te zingen.
1: Ik had dat wel gedacht. Ik had eigenlijk zoiets... aan mijn rechterkant.
0: Er is er die al, die is me al vies aan het bekijken. Ik weet al wel. Het is 7:04 bij Nova. Goedenavond. Op deze 4 juni onze verjaardag, Stef.
1: Ja, de live show. De live verjaardagshow hier bij Radio Nova. We hebben nog iemand aan de lijn, Jempie, die jij ook heel goed kent.
0: Allee, dan gaan we een keer luisteren. Hè. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ah ja, tuurlijk.
2: Hey boys.
0: De Johnny. Ja.
1: Hey Johnny. Johnny.
2: Ik dacht al dat Jempie een gans concert ging geven.
0: Ja. De Johnny Anderson, ja. Zoals ik hem leren kennen heb in de jaren 80.
2: Ja, dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden, Johnny.
1: Johnny, ik wist niet dat jij ooit nog hebt platen opgenomen. Dat wist ik dus niet.
2: Jawel.
0: Dat moet lukken, hè, Johnny. Dat moet lukken, maar ik heb dat wel mee.
2: Ik zal zeggen, niet te hard naar luisteren, gewoon van de muziek genieten, niet van de stem. Ja, okay. Dus.
0: Ja, Stef wist dan niet, ik heb hem dat daar straks verteld. Ik heb achter mijn vinylletjes liggen zoeken, maar die vond ik niet direct. Maar ja, ik heb het ooit gedigitaliseerd, dus heb ik ze zo dan meegebracht. Ja. Hè. Ik wou hem eens laten zien hoe je dan uitzag.
2: Ja. Nee, ook niet.
0: 40 jaar jonger, hè?
2: Naar de muziek blijven luisteren, niet naar de stem luisteren, ook niet naar de hoes kijken en dat komt alles goed.
0: Ja, ik ga hem op YouTube een keer laten zien hoe jij er toen uitzag.
1: Ja, ik kom straks even kijken. Ja, ik wil dat zien hoe jij er in de jaren 80 uitzag, Johnny.
2: Ja, ongeveer 100 kilo lichter. 50 kilo lichter. Dus ja, goed.
0: En nog altijd even schoon als nu, hè, Johnny?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet, maar ja, goed. Nee, ik wens jullie vooral een gelukkige verjaardag.
1: Dank je wel.
2: En ik vind dat we ook kunnen als collega's onder elkaar. Voilà. Dus,
1: dat vind ik ook. En dat doet me zo'n plezier om ook eens de andere collega's te horen op onze verjaardagshow. En ik moet jou zeggen, en heel veel respect heb ik altijd al gehad voor jou, Johnny. Echt waar.
2: Dat weet ik, Stef. Dank u wel, hoor. En ik heb al, dat is wederzijds, hè.
1: Ja.
2: Dus ik bedoel, ik heb respect voor iedereen die gewoon met elkaar overeenkomt en doet wat hij moet doen.
1: Voilà, dat is het. En als iedereen hun verstand gebruikt, dan kunnen we heel mooie radio maken.
2: Het zal wel zijn.
1: En
2: voilà,
1: oké, bedankt voor jouw telefoontje. Het deed mij enorm plezier.
0: Ja, maar we gaan een plaat draaien van een Johnny, hè?
1: Ja, maar ik wil eerst nog even iemand de groeten doen.
0: Ja, maar ik moet hem nog vragen welke van de twee dat we gaan draaien, hè?
1: Ah ja.
0: Je kan kiezen uit de rock and roll of de sentimental trick.
2: De sentimental zal wel goed zijn. Dat was de eerste.
0: De sentimental is goed. Voilà, kijk, zie. Ik heb hem al klaargezet.
2: Dat was de eerste. Ja. Hey.
1: Johnny, doet de groetjes aan vrouwken, hè? Het is ook lang geleden.
2: Ja, zeker aan Harry. Ja, zeker. We gaan dat zeker doen.
0: Okay. Dank wel voor het bellen, hè, Johnny.
1: Salut, hè.
2: Heel graag gedaan, boys.
1: Ja, salutjes.
0: Dag.
2: Dank je wel.
0: Ja, Stef, jij wou nog iets zeggen, hè?
1: Wou ik nog iets zeggen?
0: Ja, groeten doen of zoiets? Of?
1: Ja, de groetjes doen aan iedereen natuurlijk.
0: Nee, je zei, ik wil nog iets zeggen voordat we de plaat draaien. Dan zei ik, vragen welke.
1: Tanja, die doet mij alweer teken. Er is waarschijnlijk wel iets binnengekomen. Heb je eventjes tijd?
0: Of anders is het na de plaat.
1: Nee. Ik heb het hier direct bij de hand. Tanja, waar ben je? Hier. Kijk even. Mm-hmm.
0: We gaan het zelfs doen, we gaan muziek draaien. Ja. Je kan eens komen kijken.
1: Onze Patrick van Bever.
0: Ik heb het hier. Ah, van onkel.
1: Ja, de onkel.
0: Heeft hij iets gestuurd?
1: Dag feestvarkertjes. Hey. Van harte, Stef en Jempie, met jullie verjaardag. Graag voor al mijn vrienden en dierbare radiocollega's. Graag die Lisa Lewis met Vriendschap.
0: Ah, dat is ook een heel mooi duet met Jacques Lafont.
1: Ja,

0: draaien lekker
1: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova. De mooiste oldies, de leukste hits met DJ Stef. Luisteren op eigen risico.
2: Gempie van Vlaanderen.

0: Uit de 70s, deze Franse hit van Pierre Grosjean, 1973, met Lady Lay.
1: Zeg, Lydia van Alsbroek, Jean-Pie, die heeft ook eventjes een berichtje gestuurd. Die wenst ons een hele gelukkige verjaardag toe. En we mochten zelf kiezen welke plaat we wouden. Maar onze onkel, die had daar een plaat gevraagd van Lisa Lewis. Heel mooi, heel toepasselijk. Wel, zullen we ze even draaien?
0: Lisa Lewis samen met Jackie Lafont. Ja. En een vertaling van het nummer van Michel Thor. En mijn moi danser ce soir, vriendschap. Fantastisch.

0: Jacques Lafont samen met Lisa Lewis en Vriendschap hier bij Nova.
1: Ook zo'n hele mooie tekst. Krijg berichtjes binnen van wat draaien jullie toch mooie muziek bij Radio Nova. Ja, dat is eigenzinnig en anders, hè. Wat is onze slogan?
0: De telefoon die rinkelde nog net voor het einde van de plaats.
1: Ik ben heel blij, want het is een dame dat ik al heel lang niet meer gehoord heb. De stem ken ik nog altijd.
0: En gezien.
1: En gezien. Man, man, man. Ze houdt van mosselen eten samen met jou. Rachel, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond, Stef en Jumpy.
0: Hey, dag Raske.
2: Alles goed met jullie?
0: Ja, het zal wel zijn.
1: We amuseren ons, hè.
2: Ah, maar dat is het voornaamste. Dat is het voornaamste.
0: Alweer thuis nog of onderweg?
2: Ik ben juist vertrokken, die van Brasschaat.
0: Dus, ja, je hebt nog een eindje te gaan dan.
2: Ik heb gewacht, want het was bijna twee uur rijden, dus ik heb gewacht, nu is het 1:15. Dus dat lukt.
0: Ja, de avondspits daar op de ring in Antwerpen.
2: Ja, ja. Maar ik wou jullie toch nog eens fijne verjaardag wensen.
1: Dank je wel.
2: En geniet ervan, hè.
1: Dat zijn we bezig.
0: Dat zijn we nu aan het doen, hè. En straks gaan we nog een goeie drinken.
2: Hola, ik zal het gaan, ja.
1: Ja, dat moet hij op onze verjaardag. En als ons werk gedaan is, dan kunnen we dat.
2: Ja, dat mag. Dat moet kunnen, hè. Hè.
1: Zeker. Zeg, Rachel. Het is zo lang geleden dat ik jou nog even gehoord heb en gezien. Binnenkort gaan we dat toch eens goed maken met bijvoorbeeld de Jumpy. Jij er even bij en als vrouwke er even bij en ik je samen gaan eten. Hè?
2: Ja, waarom niet? Ja,
1: voilà. Dan zien we elkaar nog eens, hè.
2: En welke... De laatste keer dat was ik vond het nog.
0: Ja, met concert van Benny, dat kan. Ja, ja, ja. Dat klopt.
2: Daar zal
0: dit jaar waarschijnlijk ook weer naartoe komen.
1: Ja, dus,
0: moet zijn kaarten bestellen.
1: Ik moet ze nog bestellen, ja. Maar ik reken op jou.
0: Oké, je moet me zeggen hoeveel en dan ga ik dat ervoor zorgen. Dan moet je
1: is
0: gewoon
1: Rachel daar ook?
0: Rachel komt, die heeft daar tickets al.
2: Ik heb ze al besteld, maar ze zijn nog niet betaald.
1: Oh. Maar het voornaamste is, ik heb ze besteld, hè. Dus ze houden er wel rekening mee.
2: Ja, zeker. En we zullen zien, zeker een vaststaar in geval dat we ondertussen
1: niet meer. Oh, heel fijn.
0: Ja, maar dat wil zeggen, Rasken, dat je zeker moet komen, hè.
2: Naar het concert?
0: Ah ja, want je hebt de kaart wel al besteld, maar dat is nog altijd geen garantie, hè.
1: Maar ze komt, ze komt wel.
2: Ja, dat komt goed.
0: Onderweg zet je nog even vakant en zet op je iPhone de radio op, dan kan je die verbinden op je radio en zo naar ons luisteren.
2: Ik ga dat direct doen. Ik ga me hier aan de kant zetten, ik ga hem direct doen.
0: En welke plaats zou je willen horen?
2: Vragen, hè. Dromen zijn bedrog.
0: Van Marco Borsato. Maar dan moet je eerst laten weten dat je vakant staat, dat je het opgezet hebt, dat je het kan horen. Hè. Dan gaan we een beetje wachten om ze te draaien. Jouw eerste tijd geven om dat te doen.
2: In orde. Ik ga dat doen.
0: Veilige terugrit.
2: Dankjewel. En voor jullie geniet er nog van, hè.
1: Ja, dankjewel. Hè. Bedankt voor het bellen.
0: Veilige rit, Rasken en Clemmie. Dag, en Moetje. Tada. Ja,
1: salut, dag allemaal. Dag.
0: Ja, de mama zat er ook tegen in de wagen. Hè.
1: Ah, ja. Mama was ook mee.
0: Ja, en die verjaart binnen een weekje.
1: En ik was die vergeten te noemen.
0: En die wordt 96.
1: Dat meen je niet, 96?
0: Ja, 96 wordt de mama. Oh, dus ze gaat een berichtje laten horen wanneer ze aan het luisteren is. Dan gaan we de plaat dan draaien.
1: Okay.
0: Ze gaat daar even vakant zetten en online Nova erop zetten. Dan gaan we die dromen zijn bedrog draaien. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoort ze heel graag. Frank Valentino, die was aan het luisteren, zei.
1: Ja, die is aan het luisteren. Laat even. Staat hij klaar?
0: Hij staat klaar. Ja, met het nummer dat ik wou draaien. Hè, van die cover van Barry White. Heeft daar een hele mooie versie van gemaakt. Vraag me niet meer wanneer, maar ik denk een jaar of 15 geleden zeker.
1: Wacht, wat? Ah ja, ga het al starten.
0: Anders kijk, neem ik even weer aan, weg, weer weg, weer
1: ja,
0: weg.
1: Oké. Ja, het is heel druk aan het worden, ik hou ervan. Een goeie avond.
3: Goedenavond, Stef.
1: Met wie spreken wij?
0: Ah, ik weet het al, Ik ga nog even niks zeggen.
3: Ja, de wat roei.
0: Het is een luisteraar uit Halle. Uit Roosbroek.
1: Oh man. De stem die zegt me iets, hè.
0: Ons Fransinneke uit Ruisbroek.
1: Ah, dag Fransinneke.
3: Ja.
1: Ja, ik hoor allemaal stemmen vanavond die me heel bekend klinken. Hè. Fijn dat jullie bellen naar Radio Nova. Echt waar.
3: Ah, wel ja. Dat is maar in de Radio Nova. Wij weten ook, hè.
0: Ah, voilà. En dat speciaal voor onze verjaardag, hè.
3: ja, hè.
1: Vertel eens.
3: Je mag een liedje kiezen, hè. Je mag een liedje kiezen, hè.
1: Maar we mogen zelf eentje kiezen.
0: Mogen we zelf eentje kiezen.
3: Laat u de keuze, ja. Ja. Laat u de keuze.
0: Als ik weet dat José luistert, dan ga ik een Frotting Blues pakken. En dan kan ze mij aan een panda dansen.
3: Ah, jongen, kon hij drie keer bellen? Want ze hebben nu zijn nummer uitgegeven.
0: Ah, oei. Althans, ik heb... De juiste normaal doorgestuurd. Ofwel heb jij het niet goed begrepen. Dat kan ook, hè.
3: Nee, ze hebben gezegd 0446-918-3360. En dat was niet juist.
1: Nee, 0469.
0: Er zat een vierke te veel in.
3: Ja, en zij 446 gezet.
0: Ah, ja. Dat is verkeerd, hè.
1: Oké, doe dat gauw en dan kan ze mee eventjes gaan bellen, hè.
0: Ik denk dat ze dat gaat doen, dan zeker herkennende.
3: Je doet alle keus van het leken, hè.
1: Oké.
3: Okay. Nu gelukkige verjaardag.
1: Dankjewel.
0: En dikke merci. Dankjewel, Francineke.
3: Stef, salut gezegd.
1: Ja, dikke merci om te bellen. Salut.
0: Dag. Allee, gaan we nu een poging doen voor Frank Valentino?
4: We zijn al zoveel jaren samen. Is er niet enig? Alleen maar jij.

0: Zeg, Jampie.
1: Ja.
0: Zouden we goede punten hebben, Frank Valentino?
1: Ik weet het niet. Ik denk van wel, hè.
0: Denk het.
1: Een nummer uit 1995, maar ik vind het zo'n geslaagde versie.
0: Ja, het is ongelooflijk, hè. Misschien, ik weet niet, maar zouden we kunnen proberen... dat we hem even kunnen bellen.
1: Ja, dat is
0: ik kreeg het seintje dat we kunnen bellen.
1: Dat is nog een goed idee.
0: En dan gaan we dat ook even doen.
1: Ja. Maar dus we gaan eentje voor Rashkin draaien nu.
0: Oké, okay, Rashkin.
1: Ze heeft mij het bericht gestuurd dat ze ondertussen haar radio heeft opgezet op haar telefoon onderweg. Want ja, ze is even vakant gaan staan daarvoor. Want, ja, ze moet toch veilig rijden. Maar ze zijn aan het luisteren. Ze gaat uit de bol gaan in de wagen.
0: En ik moest ook, ik ben één iemand vergeten. En ik wil dat goed maken.
1: Oh ja, ja, in Nederland.
0: Is, ja, Peter van Double Z. Die is ook aan het luisteren. En die ja, wenst ons een gelukkige verjaardag toe.
1: Dankjewel, Peter.
0: Ik wil ook de groeten doen aan Rashke, haar moeder. Want
1: ja,
0: die zit
1: Klemieken, hè. Ja. Ja, voilà. Binnen een week is ze ook jarig en wordt er 96.
0: Amai.
1: Iets uniek dat ik nu weer ga vertellen. Haar mama wordt 96.
0: Mm-hmm.
1: En Rachel wordt in november 69.
0: Okay.
1: Dezelfde cijfers, maar in een andere volgorde.
0: Zeg,
1: kom je niet vaak tegen, hè.
0: Heb je de schuiver van de micro eventjes klaar?
1: Van de telefoon, ja.
0: Ja, van de telefoon.
1: Ja.
0: Goedenavond, met wie spreken wij?
2: Ik ben hier
1: is Josieke Neutikkel.
0: Ah, dag Josieke. Dag
1: Josieke. Alles goed?
2: Ella. Alles goed. Gelukkige verjaardag, Jampie.
1: Dank je wel, Josieke.
2: We hebben u gevonden, hè.
1: Ja.
2: Ella.
1: Wie zoekt die vinden, zeggen ze.
2: Ja. En Tanja is ook daar.
1: Ja, het is hier bij Tanja thuis dat we zitten, hè.
2: Ah, wel, voilà.
1: Ja, ze is aan het meeluisteren.
2: Ja. Goedenavond aan iedereen.
0: En ze heeft helemaal op het gezicht.
1: En aan het controleren dat we hier niks verkeerd uitsteken, natuurlijk.
2: Ja. Prettige avond aan iedereen, hè.
0: Dankjewel.
2: Een dikke, gelukkige verjaardag voor Jampie.
1: Ja.
2: En een dikke kus van mij, Jampie.
1: Dankjewel, Josieke. En legt uw panda klaar voor een danske?
2: Ja.
1: Want ik ga zometeen nog een goede slouw draaien voor u, hè.
2: Ah, dankjewel, Jampie.
1: Of heb je daar net al een goede rock'n'roll gedaan met uw klink?
2: Met mijn klink heb ik ook een rock gedaan.
1: Oh ja, voilà, kijk. Allee, Josieke, nog een fijne avond en bedankt om te bellen, hè.
2: Ja, en nog een gelukkige verjaardag,
1: ja,
2: Jampie.
1: Dankjewel, Josieke.
2: Tot zondag, hè. Aan iedereen.
1: Dag.
0: Salut,
2: dag. Dag, Jampie. Dag allemaal.
0: Dag.
1: Voilà, zie ons Josieke in Ikkel. Ja.
0: Ongelooflijk.
1: We waren bezig voor Peter in Nederland.
0: Ja,
1: en dan voor
0: Rashke
1: en haar mama. Heb je nog begrepen ondertussen wat ik zei?
0: Nee.
1: De mama wordt 96.
0: Ja.
1: En Rachel 69. Zelfde cijfers.
0: Okay.
1: Hoeveel keer gaat dat voorvallen?
0: Ik denk niet gauw.
1: Niet veel, hè?
0: Nee.
1: Zij wel.
0: Nee.
1: En daar stoeven ze nu wel een beetje mee, hè?
0: Ze mogen er fier op zijn. Hè?
1: Ja. Zeker en vast.
0: Okay.
1: Muziek. Marco Borsato?
0: Ja, doe maar.
1: Oké. Rashke, laat je maar gaan. Dromen zijn bedrog.

0: Dromen zijn bedrog van Marco Borsato hier bij Nova op aanvraag van ons Raske. Ik denk dat haar stemmetje nu wel schor gaat zijn van het meezingen.
1: Zeker. Zeg, we gaan niet dromen, maar hij hangt aan de lijn. Frank Valentino, goedenavond.
2: Een bijzonder goede avond.
0: Hey, dag Frank, goedenavond.
2: En meteen een dikke proficiat voor de jarigen uiteraard.
1: Ja, ja, dank je wel. Zeg, je was waarschijnlijk verwonderd dat je jouw plaat hoorde op ons radiostation.
2: Ja, uiteraard. Ja, dat is altijd plezant als je ergens het land door kruist en als je dan plots je eigen plaat op de radio hoort. Dus ik ben heel aangenaam verrast en vereerd.
1: Ja, maar zeker weten. Eerlijk gezegd, die platen van Barry White, die vertaling dus naar jou, ik vind die echt heel, heel, heel mooi.
2: Dank je wel. Ja, dat is een bescheiden hit geweest in 10 om te zien. Dus ik zing die nog heel vaak. Waarom? Dat is zo'n dansbaar nummer. Aanstekelijk ook. En het is een tekst waar ik nog altijd achter sta. Ik heb hem zelfs geschreven, die Vlaamse versie. Dus,
1: Zeg, Frank, nu dat je het even hebt over 10 om te zien. Jij hebt de goede periode, de glorietijd van 10 om te zien meegemaakt. Als je dat nu ziet, wat is jouw mening daarover? Kan je daar even jouw mening over geven?
2: Och, het is natuurlijk helemaal zo veranderd. Hè. Ik heb het geluk gehad dat ik meteen op die sneltrein zat. De Vlaamse muziek, furore maakte, een sneltrein die door Vlaanderen ging. Het publiek was enorm groot. De belangstelling bij de live opnames zoals in Blankenbergen, dat stond 18.000 man elkaar te vertrappelen als het ware. Het waren heel andere sferen. Ook onder de artiesten zelf. Nu bekijk ik het van op afstand. Is het nog hetzelfde? Uiteraard niet. Maar goed, De tijden van toen komen niet terug, maar ze zijn er geweest. En we moeten de goede herinnering bewaren. En uiteraard, er zijn nieuwe programmamakers, er zijn nieuwe producers, er zijn ook nieuwe artiesten. En daar maken ze het in om te zien mee tegenwoordig.
0: Ja, er komt de 90's aan in het najaar. Iets in de Asfaltdoom. Zou je daar dan niet graag bij zijn, Frank?
2: Daar zou ik heel graag bij zijn. Ik heb toch een twintigtal hitjes gehad in het populaire programma in de jaren 90. Dus als de 90's nog even extra in de verf zetten, ja, dan wil ik ermee komen mee schilderen, als het ware.
0: Maar je hebt nog geen vraag gekregen tot nu toe?
2: Nee, ik heb nog geen vraag gekregen.
0: Ja. En hoe zit het met de carrière? Een nieuw werk in aantocht of zo?
2: Ja, ik ben volop bezig. Ik zit op een ei te broeden. Maar ik heb een beetje gewacht op het juiste moment. En deze zomer zal het juiste moment zijn. Het is geen Barry White nummer. Het is ook niet, hoe zal ik het zeggen, disco-stijl of anders. Of echt ambiance gericht. Het is een zeer integere, mooie ballad die we zowel in het Nederlands of in het Engels gaan uitbrengen.
0: Ah ja, oké. Dat is leuk om te horen. Vergeet ons niet, als het er is, stuur hem door, dat we hem kunnen pluggen natuurlijk, hè.
2: Ja, ga ik zeker doen. Het staat genoteerd.
0: Eentje die bij mij altijd in de smaak valt als ik er eens een feestje ga draaien, dat is jouw walsmedley.
2: Ja, de snelle wals of de trage wals.
0: Met het Amsterdam en zo in. Dus als de trage.
2: Ja.
0: Je valt enorm in de smaak. Als je dat oplegt, dan heb je gegarandeerd weer een volle dansvloer.
2: Ja, want die staan ook op die professional DJ-cd's. Die menig discoman heeft. Menige discobar. Dus de weer klinkt inderdaad ook heel vaak. Ben altijd trots dat ik aan die project heb kunnen meewerken. Mm. En ik zing ze nog graag ook trouwens.
0: En dat nieuwe werk dat je zegt, is het een single? Of ben je ook plannen aan het maken voor eventueel nog eens een album of zo?
2: Wel, ik heb doorheen de jaren van 2017, toen ik uit Tenerife terugkwam en in Vlaanderen weer kwam wonen, heb ik toch al een 9-tal singles gehad die het goed doen op de nieuwe platformen zoals Ment TV bijvoorbeeld, waar ik trouwens elke week ook presenteer een kroonerprogramma, een wekelijkse kroonervoorstel. Dus we zien wel wat we ermee kunnen doen. Maar ik zou die nummers graag verzamelen. De singles van de voorbije jaren met een nieuwe single op een album.
0: Nou, voilà, kijk, we kijken er naar uit. Als het zover is, moet je het maar laten weten. Dan kunnen we je daar nog altijd eens over contacteren om dan toe te lichten, hè?
2: Ja, Ik vind het helemaal prima. We gaan contact houden.
1: Frank, nog een paar vraagjes van onze luisteraars. Is Frank te zien in de Denderstreek binnenkort?
2: Ja, ik zit in het Kletterhof op 22 juni.
1: 22 juni, dus alle dag heen zou ik zeggen. Hè. Voilà. Ze hebben de
2: alle
1: kans.
2: Dag heen,
1: ja. Als ze jou willen zien, nog eens zien optreden, als het al lang geleden is. En ja, is het nog maar kort geleden ook. Allemaal naar het Kletterhof daar in Wieselbeek is het, hè?
2: Ja, dat is het. Inderdaad, zal daar een bloemlezing geven van nummers van Tien om te zien.
1: Okay,
2: en
1: top.
2: Recente nummers. Dus een uitgebreide playlist. Een diversiteit aan liedjes. Dus kom maar af, jongens. Ik wil jullie allemaal graag ontmoeten.
1: Dankjewel. Zeg, bedankt om jouw tijd eventjes te willen maken voor ons hier, voor Radio Nova.
2: Geniet nog, veel plezier.
1: Geniet nog van jouw avond en we horen elkaar nog wel, hè.
2: Okidoki.
0: En we draaien nog eentje van vorig jaar, Frank. Dat weet je.
2: Oh, kijk eens aan. Ja, heel goed.
0: Fijne avond, hè.
1: Salut.
2: Fijne avond.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
1: Stef Leeuwenaert. Luisteren op eigen risico.
3: Jampie van Vlaanderen.
4: Bon, dat was Jampie en Stef.
5: Ja, ja, we zijn er nog tot 8 uur. Dat is niet zo heel lang meer.
4: Nee, maar Lieve de Pril die heeft ook even gepost via de sociale media. En ja, ze zei me, of ze heeft ons doen herinneren. Weet jij nog, Jampie in de tijd? Esmeralda.
5: Ja, van de Lenkels.
4: Ja, als ik daaraan terugdenk.
5: Of nemen we de versie van Justin de Wild? Want die is er ook, hè?
4: Ja, misschien.
5: Maar ik heb de Lenkels klaargezet.
4: Nee, heb je de Lenkels?
5: Ja, de originele. De originele is altijd beter.
4: Maar, Lieve die vroeg, ga je ook zingen? Weet je, Lieve, het is zo lang geleden.
5: Het is nu al een paar uur droog, dat gaan we niet doen. Hè.
4: Ik ken totaal die tekst niet meer. Maar we gaan ze wel gaan draaien. Heel speciaal voor hen.

0: En Stef, is de tekst al een beetje weer binnengekomen nu van dit nummer Esmeralda uit 79?
1: Ik dacht nu, als ik het opgezocht via de
0: internet, zo kan je dat ook doen.
1: Wel, maar oké. Okay. Zeg, iets helemaal anders. Heidi, je weet wel, de vrouw van Johnny.
0: Ja, hè? Die doet ook ons de groetjes. Ik heb dat berichtje ook gekregen.
1: Ja, gelukkig verjaardag. En fijn dat jullie radio nog eens maken samen. Moesten we ook nog eens een plaat gaan draaien?
0: Mm-hmm. En eender welk?
1: Ja, eender welk. Mogen zelf kiezen.
0: Ja, ik heb nog iets klaarstaan dat ook werd aangevraagd, dacht ik. Raymond Hermans.
1: Ja, voor Jean-Luc uit Vianen is het, hier kortbij. Doet de groet ook. Gelukkige verjaardag aan Jempie en aan mezelf.
0: Is dat uw kameraad?
1: Ja, dat is de Jean-Luc.
0: Ah, ja, ja. Oké, okay, ja, dan weet ik wie het is, ja.
1: Voilà. En hij zegt, wil eens een van mijn platen zijn favorietjes draaien?
0: Ah, wel, kijk, wat daar is hem.
2: Ik wil je iets vragen. Deel het leven met mij.

0: Mooi liedje, hè?
1: Ja, zeer mooi van Raymond Hermans uit 2024, ja, al twee jaar geleden.
0: Ook een favorietje van ons, Tanja.
1: Ja, wel, ik wil er voor Tanja ook een draaien.
0: Nou, allee, doe
1: maar. Ja.
0: Ik ben benieuwd, hè?
1: Ze roept al, ik weet al wat. En de Rudy die zal het ook wel weten, hè? Ja. Want ze hoort dat toch zo graag, dit.
0: Oh ja.
1: Pietje Thomassen. Mijn droom.

0: Mijn droom, speciaal voor Tanja, van Pietje Thomas.
1: Ze is heel blij.
0: Zo de toch zo graag, dat liedje.
1: Ze was aan het meezingen.
0: Ja, dat is juist. Ja, ze was zelf aan het meezingen. Zo graag hoort ze het dus. Stef, is bijna 8 uur.
1: Ja, de tijd is aangebroken om afscheid te nemen van deze live verjaardagshow.
0: Nochtans, ik had nog goede vanilletjes klaar liggen.
1: Die had ze niet kunnen draaien.
0: Nee, maar we gaan ze na 8 uur nog draaien.
1: Ah, okay,
0: ze liggen er toch klaar met op de draaitafel.
1: Ik wil jou in naam van het ganse Radio Nova-team, Jean-Pie, bedanken dat je dit hebt willen doen. Komen mee de verjaardagshow.
0: Ja, ik was weer het proefkonijn. Achter de knopjes zitten.
1: En moest je niet weten wat?
0: Je weet het, hè? Ik moet er tijd voor hebben. Maar ik heb al aan Rudy gezegd, de studio moet af zijn. Ah, ja. Hij is bijna af.
1: Bijna af.
0: Dus okay. Ik heb nog even tijd om te denken wat ik ga doen.
1: Oké. Okay. Zeg, merci allemaal om te luisteren. Merci voor de vele berichtjes dat we kregen. Ook in naam van Jean-Pie, want je hebt er ook heel wat gekregen.
0: Zijn, tuurlijk.
1: Bedankt voor het bellen en graag tot een volgende keer.
0: Maar we hebben nog een Margrietje klaar liggen om af te sluiten. Hè?
1: En weet één ding. Morgen vroeg om 7 uur, dan zijn we er alweer.
0: Jij? Ik niet.
1: Ik toch.
0: Allee dan. Nog een hele fijne avond.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbeklering?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio No.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000-tal mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Dan gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Honing,

0: Er gebeurt iets fucked up in je leven en gelijk denk je, might be a song.
1: Oh zo. Nee, dat heb ik. Nee, sterker nog, nee, ik probeer dus altijd eigenlijk er nog voor te vluchten. En dan heb je gewoon één toevluchtsoord en dan is dat gewoon een gitaar ergens in een hoek.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.